buiten. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het gaat om een tijdelijk verbod, in de meeste provincies tot eind volgende week. Vannacht vrij helder, het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan, opnieuw tot 33 graden.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: Onze Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren met 2-1 van Spanje. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten als eerste op voorsprong. Maar voor de rust maakten de ketelaren toch gelijk. Miquel Merino scoorde uiteindelijk het winnende doelpunt in de 88ste minuut. Analist Mark de Grijze.
4: Spanje heeft toch wel getoond dat ze van een ander niveau zijn in het algemeen. Neemt niet weg dat we dat tegendoelpunt krijgen na een individueel foutje. Dus dat is jammer en pijnlijk. Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven op deze dag.
3: De Rode Duivels hadden ook last van blessures. Zo moest kapitein Jurie Tielemans voor de wedstrijd geblesseerd afhaken. En ook Courtois en De Bruyne gingen geblesseerd van het veld. Een datalek bij supermarktketen Lidl. Dat meldt het bedrijf zelf. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. En in heel Wallonië geldt een kampvuurverbod. Door het warme weer en de droogte. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het gaat om een tijdelijk verbod. In de meeste provincies tot eind volgende week. Vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers. Veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Opnieuw tot 33 graden.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL. News.
5: Onze Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren met 2-1 van Spanje. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten als eerste op voorsprong. Maar voor de rust maakten de Ketelaren toch gelijk. Miquel Merino scoorde uiteindelijk het winnende doelpunt in de 88ste minuut. Analist Mark de Grijze.
6: Spanje heeft toch wel getoond dat ze van een ander niveau zijn in het algemeen. Neemt niet weg dat we dat tegendoelpunt krijgen na een individueel foutje. Dus dat is jammer en pijnlijk. Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven op deze dag.
5: De Rode Duivels hadden ook last van blessures. Zo moest kapitein Joeri Tielemans voor de wedstrijd geblesseerd afhaken. En ook Courtois en De Bruyne gingen geblesseerd van het veld. Een datalek bij supermarktketen Lidl, dat meldt het bedrijf zelf. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. En in heel Wallonië geldt een kampvuurverbod. Door het warme weer en de droogte. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het gaat om een tijdelijk verbod. In de meeste provincies tot eind volgende week. Vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers. Veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Opnieuw tot 33 graden.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkracht naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Makelaarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL takes you back.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
3: De buren? Die zien groen, ja.
2: Groen?
3: Van jaloezie.
2: Van jacuzzi zal je bedoelen.
0: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafan.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: You have a name.
6: Oh yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: Onze Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren met 2-1 van Spanje. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten als eerste op voorsprong. Maar voor de rust maakten de ketelaren toch gelijk. Mikel Merino scoorde uiteindelijk het winnende doelpunt in de 88ste minuut. Analist Mark de Grijze.
8: Spanje heeft toch wel getoond dat ze van een ander niveau zijn in het algemeen. Neemt niet weg dat we dat tegendoelpunt krijgen na een individueel foutje. Dus dat is jammer en pijnlijk. Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven op deze dag.
7: De Rode Duivels hadden ook last van blessures. Zo moest kapitein Joeri Tielemans voor de wedstrijd geblesseerd afhaken. En ook Courtois en De Bruyne gingen geblesseerd van het veld. Een datalek bij supermarktketen Lidl. Dat meldt het bedrijf zelf. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. En in heel Wallonië geldt een kampvuurverbod. Door het warme weer en de droogte. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het gaat om een tijdelijk verbod. In de meeste provincies tot eind volgende week. Vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers. Veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Opnieuw tot 33 graden.

0: naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Onze Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren met 2-1 van Spanje na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld door een blessure, maar die had wel nog langer kunnen spelen, zegt hij.
6: Ik wil nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten gewoon ook met rechts getrapt hebben.
5: Ook kapitein Yuri Tielemans moest voor de wedstrijd geblesseerd afhaken. En ook Kevin De Bruyne ging geblesseerd van het veld. Supermarktketen Lidl meldt een groot datalek. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. Wie deze zomer in Wallonië op kamp is, mag daar geen kampvuur maken. Voor het hele gewest geldt een kampvuurverbod tot eind volgende week door het warme weer en de droogte. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren tot en met woensdag maxima boven 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

Usteklo, in het Bosstraat ben ik geboren. Ik ben er weg.

eerste knuwe. Hij zet alleen die wandelt om in te roemen. Geen meer grachten, polders en prachtige bomen. Gezet vanuit de schoonste dorp van het land.

eerste kleur, meer sterren, sombere nachten. De mensen vullen met duistere gedachten. Maar als de zon schijnt, dan komt gij tot leven. Laat gij de mensen een klein beetje zweven. Eerste kleur, meer zwoele nachten. Altijd zat en wild en hier, altijd iemand op te wachten. Nooit niet wijs, altijd kleur, nooit niet grijs. Nooit niet wijs, altijd kleur, nooit niet grijs. Altijd zat, of zat, zus zat geweest, altijd hier te griet. Eerste kleur,

0: Fun. Wil genieten tot in jouw kleinste teen?
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: TNL.
5: Is this really necessary? I wanna go home.
6: Forget it, girl. Forget it, girl. 'Cause the brand new Def Dames don't

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back, stronger than ever before. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
3: TRL News.
5: Onze Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren in de kwartfinales met 2-1 van Spanje na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld voor Senne Lammens. Hij ging in tranen van het veld door een blessure.
6: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten gewoon ook met rechts getrapt hebben.
5: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. Vlaams minister-president Matthias Diependaele wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependaele wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor de werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. De Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games. Dat is een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag, tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon, 33 graden ook. En ook volgende week blijft het zomer. Tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: kameel. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: News. Onze rode duivels hebben niet kunnen stunten tegen Spanje. Ze verloren in de kwartfinale op het WK met 2-1 en zijn uitgeschakeld. Speler Brendan Mechelen is toch tevreden met de match.
3: Ik denk dat we vandaag wel een goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben tot het einde meegedaan. Het is jammer dat die tweede goal viel zo net voor het einde. Het is moeilijk voor iedereen dat het op deze manier moet eindigen. We zijn gegroeid. Op onze eigen manier hebben we eigenlijk wel een fantastisch toernooi gespeeld.
2: De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senne Lammens. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadriceps.
4: Ik wil nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5, 10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn.
2: De supporters in het hele land volgden de wedstrijd massaal. Onder meer in Genk kwamen duivelsfans samen kijken.
5: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig, helaas.
6: Ik was een beetje voor dit doen.
7: Er zat meer in, hè. Met de kwaliteiten dat we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
2: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. In het Belgische voetbal moet Racing Genk op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Hayen verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in de tweede klasse. Hayen was pas sinds december trainer bij Genk. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar, vandaag, voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. In Venezuela blijft de dodental oplopen na de zware aardbeving daar eind juni. Er zijn nu al meer dan 4.100 doden geteld. Nog eens een kleine 250 meer dan volgens de vorige balans van de overheid. En wellicht loopt die balans nog verder op, want volgens de Verenigde Naties zijn er nog tienduizenden mensen vermist. En de Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games, een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel nog altijd zonnig en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomer tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: jij wat loonwerk is, hakselen, zaaien, frezen enzovoort, dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
3: TRL News.
4: Onze Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren in de kwartfinale met 2-1 van Spanje. De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senna Lammens. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadriceps.
5: Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang je niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En Senne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem.
4: De Duivels gingen Senna Lammens na de match samen omhelzen. Maar ook zij waren uiteraard teleurgesteld na de match. Dat zag sportjournalist Jarno Berto in de VS.
6: Ik zag heel veel aangeslagen gezichten, logisch ook. Sommigen in tranen, Axel Witsel bijvoorbeeld, wellicht omdat het zijn laatste interland is. Anderen omdat dit zal aanvoelen als een gemiste kans. De Spanjaarden hadden wel 68% van het balbezit, maar na de gelijkmaker hebben ze eigenlijk maar weinig gecreëerd. Dus één goede uitbraak had ervoor kunnen zorgen dat de Duivels toch konden stunten tegen Spanje.
4: En ook supporters in het hele land blijven met een dubbel gevoel achter. Onder meer in Genk volgden Duivelsfans samen de match.
7: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig, helaas.
8: Ik was een beetje voor dit toernooi.
9: Dat zat meer in, hè. Met de kwaliteiten dat we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
4: Spanje incasseerde voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. Dinsdag dan spelen ze de halve finale tegen Frankrijk. Het ziet er naar uit dat banken vaker slachtoffers van phishing gaan moeten terugbetalen na een precedentuitspraak van het Hof van Cassatie. Een klant van KBC verloor net geen 25.000 euro door phishing. Banken moeten dat geld terugbetalen tenzij de klant grof nalatig was. Volgens het Hof van Beroep was de man dat, maar het Hof van Cassatie vindt dat niet voldoende bewezen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in een interview voor de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. Op de Bahama's zijn 10 mensen overleden bij een vliegtuigcrash, dat bevestigt de politie. Het ging om een vliegtuig van een lokale luchtvaartmaatschappij. Er loopt een onderzoek om na te gaan hoe dat kon gebeuren. En zangeres Taylor Swift had er duidelijk heel veel voor over om haar huwelijk geheim te houden. Ze betaalde volgens de burgemeester van New York meer dan 140.000 euro voor de veiligheid tijdens haar feest vorige week. Bijvoorbeeld om agenten nieuwsgierige Swifties op afstand te doen houden. En met succes. Er waren 1000 gasten en er zijn nog altijd geen foto's gelekt. Het wordt weer zonnig en warm tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En blijft tot en met woensdag warm, met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: Facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL.
6: TRL News.
7: De toekomst van Rudy Garcia bij de Rode Duivels is onzeker. Zijn contract loopt sowieso af eind deze maand, dus de voetbalbond bekijkt of hij bondscoach kan blijven. Er kwam de voorbije weken op het WK voetbal ook wel kritiek, zegt analist Mark de Grijze.
8: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen, maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief, je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven.
7: België vloog gisteren uit het WK, het verloor in de kwartfinale van Spanje met 2-1. Het wordt een druk weekend op de weg, dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Dat verwacht dat het goede weer veel mensen met de auto naar de kust brengt. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel voor meer verkeer op onze wegen. En op het eiland Cuba is er al voor de tweede keer in 5 dagen een week nergens stroom. Het nationale elektriciteitsbedrijf kampt al langer met een energiecrisis. Dat komt door een verouderde infrastructuur en te weinig brandstof. En het werd erger sinds de VS in januari een olieblokkade oplegde. De vorige keer duurde het 2 dagen om het netwerk te herstellen. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren, tot en met woensdag maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
6: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
9: Morning Run.

Vol Rhythm and Dance at Go-Go. Daar wordt voor gezorgd. En jij hoeft enkel maar te luisteren. En misschien wel te ontwaken. Het is eigenlijk al lang tijd om je nest uit te komen. Lukt het niet? Dan zeker met TRL wel, want wij draaien de beste 90s, Zero's, Retro en Dance. Zoals deze.

weer op een lange mixreeks voor jou. De beste 90s, zeros, retro en dance. Dit is TRL Pleasure Radio. Yeah.

0: Steakhouse Beton in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499 24 82 22 of mail info@mercybvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling.
3: Thank you.
2: TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
3: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
2: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
3: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
2: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
3: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
2: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
4: You have a name.
5: Oh, yeah.
6: TRL News.
7: Gasboetes brachten nog nooit zoveel op. Vorig jaar voor alle Vlaamse gemeenten samen 185 miljoen euro. Vooral dankzij de boetes door trajectcontroles. Maar die gasboetes zijn zeker geen verdienmodel, zegt de Vereniging van Steden en Gemeenten, Nathalie de Bast.
8: Het geheel van de inkomsten uit gasboetes staat maar voor een hele kleine fractie van alle inkomsten van een gemeente. Gasboetes die dienen om de leefbaarheid en de veiligheid te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beteugelen van sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, maar ook verkeersveiligheid.
7: De uitschieter is Bekkevoort in Vlaams-Brabant. Daar leveren gasboetes gemiddeld €322 op per inwoner. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen concurrent OpenAI, die de slimme chatbot ChatGPT maakte. Apple zegt dat OpenAI doelbewust werknemers van Apple aantrekt om bedrijfsgeheimen te weten te komen en die dan te gebruiken voor hun eigen producten. OpenAI zelf ontkent dat. En sport, de toekomst van bondscoach Rudy Garcia bij de Rode Duivels is onzeker. Zijn contract loopt sowieso af eind deze maand. En er kwam op het WK voetbal ook kritiek, zegt analist Mark de Grijze.
9: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen, maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief, je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven.
7: De Duivels liggen uit het WK. Ze verloren gisteren in de kwartfinale van Spanje. Het is een zonnige dag en we halen 33 graden. Morgen ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
6: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
10: Morning Run.

dit uur geven we weer een goede lap op. Dit is TRL. Dit is Your Pleasure Radio. Met de beste dance, R&B, 90s, nearly's en retro dance. This is something new. The Casper

0: TRL, jouw Pleasure Radio. Vanaf nu is Pleasure Radio trouwens ook te beluisteren op DAB+. Dus niet alleen op FM, online of stream en app. Nee, nu ook op DAB+.
1: Oh ja, yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: For the love of music, this is TRL.

DHL, Your Pleasure Radio. Vanaf nu is Pleasure Radio trouwens ook te beluisteren op DAB+. Dus niet alleen op FM, online of stream en app. Nee, nu ook op DAB+.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: We give you that pleasure feeling.
2: Thank you.
1: TRL. Pleasure Radio.

niet getreurd. Straks een nieuwe lading 90s, Zero's, Retro en Dance Tracks. Allemaal best hier bij TRL Pleasure Radio.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen, of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: In het Vlaams parlement wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Parlementsvoorzitter Freya van den Bossche riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
6: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
5: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Gasboetes brachten nog nooit zoveel geld op. Vorig jaar voor alle Vlaamse gemeenten samen 185 miljoen euro. Dat is vooral dankzij de boetes voor trajectcontroles. Maar die gasboetes zijn zeker geen verdienmodel. Dat zegt de Vereniging van Steden en Gemeenten, Nathalie De Bast.
7: Het geheel van de inkomsten uit gasboetes staat maar voor een hele kleine fractie van alle inkomsten van een gemeente. Gasboetes die dienen om de leefbaarheid en de veiligheid te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beteugelen van sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, maar ook verkeersveiligheid.
5: De uitschieter is Bekkenvoort in Vlaams-Brabant. Daar leveren gasboetes gemiddeld 322 euro op per inwoner. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht veel files dit weekend, omdat veel mensen vandaag een dagje naar zee gaan door het goede weer. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel voor meer verkeer op onze wegen. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 5 explosies gehoord. Het luchtalarm ging ook af en er werd gewaarschuwd voor ballistische raketten. Voorlopig is er sprake van 10 gewonden en er is ook materiële schade op verschillende plaatsen. Rusland meldt dan weer Oekraïense drone-aanvallen op schepen in zee. 1 persoon is daarbij overleden. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje werden uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK voetbal. Collega Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
8: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brandon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
5: Brandon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

zaterdagmiddag. Last Witness en Happiness. Happy. Vrienden, welkom. Dit zijn de Beats at Noon and Weekend. Net voor de ultieme lijst met Thierry de Smet.

WRL. Volgende week zaterdag gaat u een best of krijgen van The Beats at Noon at Weekend. Non-stop aan elkaar de beste Beats at Noon. Met nu Bob Sinclair en Steve Edwards. World.

0: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

3 and 1 bij DRL in de Beats Afternoon. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Volgende week, zaterdag, dan krijg je een best-of van de Beats Afternoon at Weekend. Non-stop naar elkaar, de beste hits uit Beats Afternoon. Summer Edition.

0: Steakhouse Beton in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

De tweede week zal er iets wat anders uitzien als gewendelijk. Ja, want u krijgt tussen 1 en 3 de best of Dance for Dance non-stop na mekaar. Al die grote hits uit Dance for Dance.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News. Op veel plaatsen wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
2: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
1: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. Het blijft onduidelijk of er Belgen zijn overleden bij de bosbranden in Spanje. Gisteren zijn 12 mensen omgekomen terwijl ze van het vuur wegvluchten. Er zijn ook nog vermisten, waaronder 2 Belgen. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
3: Het gaat om een gepensioneerd koppel. Buitenlandse Zaken heeft geen contact meer kunnen leggen met hen. En ook hun familie heeft eigenlijk sinds die bosbranden niets meer gehoord. De lichamen die teruggevonden zijn, die zijn helaas verkoold. Dus er is DNA-onderzoek nodig om die mensen te kunnen identificeren.
1: 16 blusvliegtuigen en 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. De man die gisteren in het Verenigd Koninkrijk werd opgepakt voor de moord op ex-parlementslid Anne Whitcomb is weer vrijgelaten, dat meldt de politie. Het gaat om een man van 26. Het is niet duidelijk waarom hij aan de dood gelinkt werd. Het lichaam van Whitcomb werd donderdag thuis gevonden met zware verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en waarom. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje uitgeschakeld werden in de kwartfinale van het WK voetbal. Sportjournalist Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
4: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brandon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
1: Brandon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

wat een lekkere opener voor het tweede deel van de Beats at Noon at Weekend. Kick That Bass. Missy Elliott, die komt er ook nog aan. En Carly Minogue. Maar eerst London Beat. Laat het smaken als u aan tafel.

DRL. Volgende week zaterdag de Beats at Noon at Weekend. In best of versie. Zomereditie. Non-stop. Zonder bla bla. Zonder gebrul. Zonder gelul. Dat gaan we voor u doen. We gaan dat mooi samenstellen. En dan kan u lekker gaan genieten. Soul Sister. Lekker Belgisch. Dat hebben we graag ook bij DRL.

0: factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

hier bij TRL Pleasure Radio. De week gaat er iets wat anders uitzien. 1-3 krijgt u een best-of van Dance for Dance. Non-stop, zonder gelul, zonder gebrul, maar wel. Met al die hits uit Dance for Dance, het ganse seizoen.

Jongens van Radio Belgica. Nog een goed half uur zijn we verwijderd van de one and only, de Powerline Super 50. Wat weer een geweldige lijst. We gaan weer 20 jaar terug in de tijd. Hoe kan die dat? Heeft hij een teletijdmachine of zo? Thierry gaat het mij toch eens moeten uitleggen. Alcazar, Crying in a Discotheque.

Confession of the Groove.

0: for the love of music. This is TRL.
1: TRL. Vrienden, maak er een fijn weekend van. Wij gaan in vakantiemodus. Ook voor de Beats at Noon at Weekend. Volgende week een best of natuurlijk, zoals beloofd. Ook voor Dance to Dance vanaf morgen, vanaf maandag dan weer bevalt. Vanaf 1 uur is er ook een best of in Summer Edition.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Het is eindelijk duidelijk hoe het podium van Tomorrowland vorige zomer in brand vloog. Een onderaannemer die vuurschalen moest installeren, heeft per ongeluk een brandbare stof verspreid. Dat heeft de onderzoekscel van HLN en VTM Nieuws vernomen. Je hoort Tim Leskrawaat.
3: Tomorrowland werkt al jaren met dezelfde firma als het over die vuurschalen gaat. Maar die konden vorig jaar om een of andere reden niet. Op een bepaald moment dan spuit dat vuur omhoog door sproeiers die in die schalen zitten en die ethanol sproeien. En bij het testen daarvan moet er blijkbaar ethanol op het decor terechtgekomen zijn.
2: Met dus een grote brand tot gevolg. De schade liep op tot 30 miljoen euro. Tomorrowland zelf wil niet reageren. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. En sport, in de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 8e etappe. Het is er net als gisteren één voor de sprinters. Toen won Tim Herlier de rit. Jasper Philipsen is nu uit op revanche.
4: Ik wil zelf presteren, het team wil prestaties. Dus natuurlijk kunnen we niet meer doen dan 100% ons best. We hebben gisteren wel gezien dat het moeilijk is om te controleren. Dat er wel een aantal jongens geïnteresseerd zijn in de ontsnapping. Dus ik denk als we gewoon met dezelfde moraal de rit als vandaag aanpakken, dan moet het wel gewoon ooit eens goed vallen.
2: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in de gele leiderstrui. Vanmiddag veel zon en 33 graden. Morgen ook 33 graden, iets meer wolken dan. En ook volgende week veel zon en maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: Jerry de Smet.
1: And now it's time to party. Ja, goed. We zijn een beetje verdrietig, maar hey, life goes on, vrienden. Ik maak er maar een grapje, hoor. Hey, ik zit echt met de rode duivels in, want we hebben goed gespeeld. En als je tot de kwartfinale haalt, dan mag je toch niet zeggen van slechte ploeg of zo. Nee, we hebben gewoon een beetje malchance gehad, zoals we dat noemen. Een beetje jammer dat Courtois uitging. Maar goed, enfin, we concentreren ons nu op de 50 beste korte platen van 20 jaar geleden. Oftewel, de Powerline Super 50. In deze zevende jaargang aflevering 309. Het is vandaag 11 juli 2026. Het is vandaag ook 11 juli. Ja, het is de Vlaamse feestdag. Niet betaalde feestdag, uiteraard. Dat zeg ik al passeren op feestdag. Ja, waarom is dat niet betaald? Ja, oké. Voor de mensen die toevallig dan niet mochten weten wat voor 11 juli... Jullie staat wel, destijds in Kortrijk in 1302, de Guldensporenslag, hebben de Vlamingen de Fransen verslagen met knuppels en met goede dagen en dat soort gedoe. Enfin, hey. We gaan het gezellig houden, vrienden. We gaan jullie de vaste aspecten hier een keertje snel geven. De feiten dus. We hebben vandaag 7 nieuwe, waarvan de hoogste op nummer 18 te vinden is. Ook tussendoor 11 stijgers, 6 stationaire platen, 26 dalers. We hebben 20 Belgische producties, waarvan de 4 in onze eigen taal zijn gezongen en ook 5 ex-nummer 1 hits. Ik bedank Erik de Valk en ik bedank ook de top 3 van vorige week zaterdag.

Nummer 3 hadden we nog Nars Barkley en Crazy. Dat is een beetje zoals de man hier momenteel achter de microfoon. En nummer 2 die was voor Lordy en Hard Rock. Halleluja. En vorige week zaterdag stond hij voor de 7e week op nummer 1. Monsieur Marco Borsato. En vandaag kleurt Vlaanderen dus niet rood. Want onze rode duivels die zijn richting huiswaarts. Jammer genoeg, maar het is dan eenmaal zo. Wat wel het goede nieuws is, vrienden, is dat wij onderweg gaan naar nieuwe nummer 1. De top 3, die hoor je omstreeks kwart voor zessen. En daar zit dus een nieuwe nummer 1 hit in. Kun je ook graag even vertellen. Vandaag, 11 juli, is niet alleen de Vlaamse feestdag. Het is ook... Het is de internationale dag van het paard. 7 nieuwe binnenkomers. De eerste die komt eraan.

0: Eerste nieuwe binnenkomer van in totaal 7 nieuwe binnenkomers vonden op nummer 50. Het nummer voor Laura Ramakers, die in 2004 bekend werd dankzij haar deelname aan Idol 2004 dus. Met haar krachtige stem en sterke live optreden schopte ze tot een knappe vierde plaats en dat ze net achter winnaar Jury Fransen. Na Idol kreeg ze de kans om een solo carrière uit te bouwen en bracht ze verschillende singles en 2 albums uit. Een van haar eerste singles was Talk or Take a Walk, die trouwens vorig jaar hier nog in onze Super 5 stond, in onze retroparade. Het nummer werd gevolgd door onder meer het duet Safe Sex met Kay Styles. En in 2006 verscheen deze Shadowritus, een krachtige popsong met invloeden uit poprock en moderne R&B. Die single kreeg heel wat airplay in Vlaanderen en werd ook een dikke hit in onze Powerline Super 5 van 20 jaar geleden. Hoewel haar muzikale carrière later wat op de achtergrond verdween, bleef Laura actief zingen. Vandaag staat ze opnieuw op het podium met de succesvolle Someone Like Here, een tribute band rond Adele. Ja, daar heeft ze trouwens in Nederland heel veel succes mee heeft. Daarom is ze in Nederland populairder dan hier in Vlaanderen. Maar dit is vandaag onze eerste nieuwe binnenkomer in onze retroparade. Laura en Shedward. 7 nieuwe binnenkomers stonden er 20 jaar in, dus moeten we er ook 7 buiten schoppen. Ja, blijkbaar ook geen goed idee om dit nummer uit te brengen, want na 1 week is het al afgelopen voor Spring met hun nog een paar hete zomers. Niet te veel van motherfucker tegen mij. Ik ben al een beetje triestig voor de Rode Duivels, dus hou het een beetje rustig alsjeblieft met de Retro Project. Eruit na 2 weken met Go! Jaloers? Ja, misschien op de Spanjaarden het zou kunnen. Martin Solveig en Jealousy. Hij gaat eruit na 6 weken. Ja, we hebben de boodschap wel begrepen, maar Lee Ann, mijn excuses. Het is vandaag niet Friday, but Saturday. Vandaar dat we je ook na 7 weken laten gaan. Sorry Nio, I'm so sick of het WK 2026, dat ik van alles een beetje ziek word. Nio, ook hij moet er weer een punt achter zetten achter deze Super 50 aflevering van 20 jaar geleden. Met So Sick gaat hij eruit na 12 weken in memoriam. Ja, ik val in herhaling, maar arrivederci de Rode Duivels. Volgende keer zijn ze er misschien weer op het EK 2028. Voor Lara Lien zal het in ieder geval ook een dikke kruis erover zijn. Na 15 weken Super 50. Dit stond er 21 weken in. Andrea Bocelli en Marco Borsato. And because we believe.
1: Al de Super 50. Nummer 9.

binnenkomer nummer 2, altijd op nummer 49. En die was voor You Got The Love. Dat was trouwens in de New Voyager mix van The Shores featuring Candy Staten. En The Shores is een Britse houseproject van producer John Truelove, die eind jaren 80 namaakte in de opkomende Londense house scene. Zijn grootste succes begon in 1986 met deze You Got The Love, een nummer dat uitgroeide tot een van de invloedrijkste house klassiekers ooit. De krachtige vocalen zijn van Candy Staten, een Amerikaanse gospel- en soulzangeres die haar carrière al in de jaren 60 begon. Ze scoorde in 1970 haar eerste grote hit met Stand By Your Man en werd later ook wel de First Lady of Southern Soul genoemd. Het bijzondere aan You Got The Love is dat oorspronkelijk nooit als hit bedoeld was. De zang van Candy Staten werd opgenomen voor een promotievideo en werd later gecombineerd met een house beat, waarna het drummer onverwacht uitgroeide tot een wereldwijde clubklassiker. In 2006 kreeg de song dus opnieuw een eigentijdse update met de New Voyager Mix, die de originele spirit behield, maar een modernere en krachtigere productie mee kreeg. En dat merkte je dus in dit nummer van die Source featuring Candy Staten. Tweede nieuwe binnenkomer van in taal 7 nieuwe op nummer 49 hier bij TRL. Your Pleasure Radio Station op zaterdag met temperatuur van om en bij de 30 graden. Man, man, man. Lekker, hè? Is er soms iemand die al wat kolen op het vuur heeft gegoten? Ja, maar ik krijg een hongertje. Het is

0: We zitten inmiddels aan de derde nieuwe binnenkomer. En die komt dus eigenlijk een beetje uit de eigen streek, uit het Meetjesland. Want die Doobie Dam Dam van Swoop, die werd in 2001 opgericht door zanger en entertainer Philip Dazen. En groeide al snel uit tot een van de populaire ambiance groepen van Vlaanderen. Met een mix van Nederlandstalige meezingers, covers en feestmuziek was de groep een vaste gast op festivals, zomerfeesten en slagerpodia. De eerste singles zoals Una Paloma Blanca en Speedy Gonzales maakten Swoop al snel bekend bij het Vlaamse publiek. Maar in 2006 volgde een van hun grootste hits. Die Doobie Dam Dam is een Nederlandstalige cover van de gelijknamige hit van de Duitse popgroep Ballaroon. Of Ballaro, ja, weet ik veel. Nooit van gehoord trouwens. Die was een jaar eerder hoogscore. Een dikke hit in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. En Swoop gaf het nummer een eigen Vlaamse feestsaus. Met een aanstekelijk refrein, vrolijke samenzang en een stevige portie ambiance. Meetjeslandse trots dus. Die verliep daar samen met Swoop. En ik las afgelopen week dat ze ook te gast gaan zijn. Op het podium van 10 om te zien. Met een retroplaat waarschijnlijk. Of een nieuwe, weet ik veel. Ik heb niet echt het artikel niet volledig gelezen. Dus vandaar. Dus mogen we dit bestempelen dat dit onze derde nieuwe binnenkomer was. Die Swoop op 47 met dom, doobidom, dam, dam. En dat is dan echt vrolijk. Maar niet om de rode duivels uit te wijven, want daar zijn we dus niet zo vrolijk van.
1: Het is tijd voor een nieuwe in de online super top 5.
0: Ja, ik kan er ook niks aan doen, maar de platen die volgen elkaar zo snel op. De nieuwe binnenkomers, dat heb je dan als je 7 nieuwe hebt. En dan zijn we nu inmiddels toe aan onze vierde nieuwe binnenkomer. En die staat op nummer 42. En dat is wel een hele rare plaats. Een heel strange plaat dus. Want The Party van Craze. Wel, dat is eigenlijk een hele oude plaats. Die Craze is het project rond Amerikaanse house-pionier Richard Jean Laurent. Die al in de jaren 80 actief was. Binnen de vroege New Yorkse clubscene. En daarmee aan de wieg stond van de opkomende house-beweging. Zijn originele track, The Party, verscheen eind jaren 80 reeds. En groeide uit tot een echte underground klassieker die jarenlang in clubs bleef circuleren. Maar in 2006 kreeg het nummer een moderne herwerking dankzij het Duitse DJ en producersduo Milk and Sugar. Dat op dat moment heel bekend stond om een funky, groovy club sound en succesvolle remixen van bekende classics. Die remix werd uitgebracht op een eigen label, Milk and Sugar Recordings, en paste perfect binnen de mid-2000s trend, waarin oude houseplaten opnieuw werden bewerkt voor een nieuwe clubmix en een nieuwe clubpubliek. Wel kijk, dan heb je er weer zo eentje. The Party. Origineel dus eind jaren 80. En nu anno 2006 in onze retroparade. Zo blij om ze terug te mogen verwelkomen. Hier zijn ze, Craze. And you want this party starting right? Yeah!

0: You Want This Party Starting Right? Yes! Het is vandaag onze vierde nieuwe binnenkomer, Craze and the Party. Op nummer 42. Origineel kwam hij dus uit 1988. Toen hing hij wat traag. Kijk, toen klonk hij zo.
1: Yo, what this party started right. Come on. Yo, what this party started right.
0: Duidelijk dus een stukje trager in vergelijking met deze. En ook een beetje moderner, hè? Die versie uit 2006, The Craze. And You Want This Party Starting Right. Net voor ons commercials. Ik heb nog één nieuwe binnenkomer. Hey, en dat is de man uit eigen huis, vrienden. De man in kwestie, die hoor je elke zondag tussen 6 en 8. Zijn naam is DJ Kicken. Met zijn 90s Forever zit hier bij Radio TRL Pleasure Radio. DJ Kicken is een Nederlandse DJ en producer die vooral actief is binnen de hardcore dance en club scene. In de jaren 2000 bekend stond om vooral zijn energieke remixen en mashups voor het feest- en festivalcircuit. Sonic Solutions was een Nederlandse danceproject dat eerder in de jaren 90 al namaakte met een eigen club en happy hardcore-achtige producties, waaronder de bekende track Get On The Move. En deze sequel, La La La La, is een typisch mid-2000 dance- en partyplaats die inspeelt op herkenbare melodieën en eenvoudige, meezingende hoek. Want daar gaat het allemaal over. Met een remix-version van het nummer van Offspring, The Self-Esteem, die in de jaren 80 zo klonk. Maar waar onze DJ Kicken en Sonic Solution een beetje hun eigen draai hebben aangegeven. En vandaar dat het nummer dus iets wat dansbaarder was. Ze komen vandaag binnen als de vijfde nieuwe binnenkomer. Hier is DJ Kicken en Sonic Solutions op 39 met de sequel. La la la la la la la la la la la la. Of zoals Offspring zelf zei.
2: La la la la la la la la.
0: Inderdaad.
3: Al de supervijfde nieuw.
4: Dit is de...

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: And we're back.

Je kan dit gerust een houden drieluik noemen die we hier draaiden net voor de commercials nog. De nieuwe binnenkomer voor DJ Kicken en Sonic Solution, ofwel de vijfde nieuwe binnenkomer op 39. Onze eigen DJ Kicken trouwens, die je hier ook op zondagnamiddag kan beluisteren bij Radio TRL. Dat is een leuke hitsingle, die vijfde nieuwe binnenkomer. De sequel, la la la la la la, maar ja, dat hoef ik je niet te vertellen natuurlijk. En dan deze twee lekkere dansplaten hier bij TRL Pleasure Radio. Het was vooral uitkijken naar...

0: hier het mooie weer maken. Over mooi weer gesproken. Er komt wel nog wat meer mooi weer in. Behalve buiten daar natuurlijk, hier ook in onze hitlijst. Want we hebben nog een nieuwe binnenkomer. Of twee, of zelfs drie te gaan. Dus het wordt tijd dat we die ook een keertje afhandelen. Nieuwe binnenkomers. En dan hebben we het over niemand minder dan Armand van Helden. Ja, ik weet het wel. Armand van Helden is een beetje een vaste gast hier in de TRL Power Lines voor feiten van 20 jaar geleden. Maar ook exact 20 jaar geleden kwam hij binnen in onze lijst der lijsten. Die Armand van Helden. Met zijn nummer My My My. En dan denk je misschien de trouwe luisteraars van dit programma. Dan denk je misschien van, hey, die My My My, die stond al eerder in de lijst. Ja, dat klopt. Maar in 2006 was er een remix version van hetzelfde nummer My My My. En toen kreeg je medewerking van een dame die het een beetje inzong. Dat was Tara McDonald. En die Armand van Helden is een Amerikaanse DJ en producer uit Boston. Die al sinds het begin van de jaren 90 een belangrijke rol speelt in de internationale house- en dancewereld. Zijn doorbraak kwam in midden jaren 90 met tracks als Witch Doctor. En later de wereldhit You Don't Know Me. In 99 was dat trouwens. Hij staat vooral bekend om zijn funky, groovy house producties. Waarin hij vaak disco-invloeden en sterke vocal hooks verwerkt. Dan die Tara McDonald die erin zingt. Die is een Britse zangeres en songwriter. Die in de jaren 2000 veel gevraagd werd binnen de dance scene. En samenwerkte met grote namen als David Guetta en Axwell bijvoorbeeld. My My My verscheen in 2004. En werd in 2006 dus opnieuw opgepikt in verschillende club- en radioversies. Waardoor het nummer opnieuw aan populariteit won in Europa. Het is vandaag dus onze, even snel tellen, zesde nieuwe binnenkomer op nummer 27. Hier is dus de remix version anno 2006 met Tara McDonald van Armand van Helden. En My My My. Ja, doe me een beetje denken aan Kostermans van de Kampioenen. He? My, my, my. Dat zeg je niet, hè? Je zegt wat anders, hè? Maar het lijkt er wel verschrikkelijk op. Man, man, man, man, man.
1: De Super 50 nieuw. Nummer 27.

heb zo'n beetje de indruk dat dit programma alsmaar zomerser en zomerser begint te klinken. Of zijn dat misschien mijn ideeën die het allemaal een beetje voorspelt? Maar nee hoor, nee toch? Hey, dit klinkt echt warm met temperaturen buiten van om en bij de 30 graden. En dan nog een keertje deze zomerse hits op je radio, die misschien wel voor wat verkoeling kunnen zorgen. Wie zal het zeggen? Ja, ik ben niet in staat om jullie gedachten te kunnen lezen. Maar mij geeft in ieder geval wel een beetje voldoening. Vooral deze mash dus. En Somebody's Property bij TRL Pressure Radio. In een derde week van 32 naar 26 in de goede richting. Daarvoor de op 1 na hoogste hier binnenkomen op 27. Dat was die voor My My My van Armand van Helden in de remix version. En ja, als we dat toch over warmtebronnen hebben en dat soort situaties, dan kan ik je ook vertellen dat er bij sommige mensen nog iets wat warmer wordt, want daar gaan er kaarsjes branden. Mag er allemaal van die warme kaarsjes uitblazen. Dat zijn onder andere Giorgio Armani. Het zal een beetje moeilijk zijn, want hij overleed in 2025. Maar mocht hij nog geleefd hebben, hij zou er 92 geworden zijn. De gitarist en backingzanger van Bon Jovi, Richie Sambora, wordt er 67. Net zoals Susanna Vega. Ook zij wordt 67 vandaag. En dan even in Engeland, onze actrice en medeschrijfster van FC De Kampioenen, Anne Zwartenbroeks, wordt 57 jaar. En de laatste die we toch een dikke taart mogen geven is Lil' Kim, de

0: Onder het motto, het is maar één keer in het jaar, de 11e juli, de Vlaamse feestdag, kunnen we dit toch wel bestempelen als onze bijdrage ervan. Want dit was een Belgisch product voor de Groove Cats. Once in a Lifetime Groove. Het kwam vorige week zaterdag nog nieuw binnen op nummer 29. En vandaag gaat de goede richting uit. Ze stijgen met 4 plaatsen van 29 naar 25. Deze Groove Cats en Once in a Lifetime Groove. Ik heb nog meer goede dingen voor jullie klaarstaan, want onder het motto...
1: Zon, zee en wilde vrouwen.
0: Wordt het dan toch tijd om nog wat de temperaturen hier in onze studio omhoog te jagen. En dat doen we door middel van deze Griekse dame die ooit het Euro Songfestival won. Haar naam is Helena Paparizou. En haar tweede single die ze maakte in Europa, niet in Griekenland, maar wel in Europa, was deze Mambo. Die Mambo wel... krijgt plotseling zin om zo'n met heupachtige dingen te doen, een dansje te wagen. Ze gaat ermee van 25 naar 22 met haar mambo dans. Hier is Helena Paparizou. Ja, zo moet het. We vinden ze terug op...

denk dat ik met een gigantisch probleem zit momenteel. Ik denk bij het dansen van de mambo dat ik mijn heup uit de kom gedraaid heb. Ah, ik weet niet, maar het kan ook een grapje zijn natuurlijk. Ik weet niet. Laten we het rustig houden met deze Helena Paparizou en de mambo van 25 naar 22. Drie plaatsen winst voor deze zomerse hitsingle. Ik heb er nog één. En als we over zomer praten, dan kunnen we niet anders dan ook bij deze Vlaamse feestdag ook een half Spaanse, half Belgische dan toch maar naar voren te schuiven om de temperaturen hier nog wat warmer te maken. Belle Perez. En zij gaat een gebedje doen voor ons. Ave Maria. Vorige week zaterdag nog niet op 50 en vandaag gaat het goed. Want zij stijgt met 29 plaatsen naar nummer 21. En dat is nog net niet de snelste stijger. Die krijgen we later in de tweede uur nog. Ik zie je zo terug aan de andere kant van drieën voor de heetste hits van 20 jaar geleden. Maar nu is Belle Perez.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terrein.

0: zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL.
2: TRL. News.
4: Het is eindelijk duidelijk hoe het podium van Tomorrowland vorige zomer in brand vloog. Een onderaannemer die vuurschalen moest installeren, heeft per ongeluk een brandbare stof verspreid. Je hoort journalist Tim Leskrawaat.
5: Tomorrowland werkt al jaren met dezelfde firma als het over die vuurschalen gaat. Maar die konden vorig jaar om een of andere reden niet. Op een bepaald moment dan spuit dat vuur omhoog door sproeiers die in die schalen zitten en die ethanol sproeien. En bij het testen daarvan moet er blijkbaar ethanol op het decor terechtgekomen zijn.
4: Met dus een grote brand tot gevolg. De schade liep op tot 30 miljoen euro. Tomorrowland zelf wil niet reageren. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd door orkaan Bavi. Die zou daar morgen vroeg aan land komen. De orkaan is minder krachtig aan het worden, maar wel nog altijd erg gevaarlijk. Want door de hevige regen kunnen er overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Op de Filipijnen zijn 15 mensen omgekomen toen Bavi aan land ging. En sport in de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 8e etappe. Het is er net als gisteren één voor de sprinters. Toen won Tim Herlier de rit. Jasper Philipsen is nu uit op revanche.
6: Ik wil zelf presteren, het team wil prestaties. Dus natuurlijk kunnen we niet meer doen dan 100% ons best. We hebben gisteren wel gezien dat het moeilijk is om te controleren. Dat er wel een aantal jongens geïnteresseerd zijn in ontsnapping. Dus ik denk als we gewoon met dezelfde moraal de rit als vandaag aanpakken, dan moet het wel gewoon ooit eens goed vallen.
4: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in het geel. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, maar met iets meer wolken dan. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: bed.
1: Ja, sorry dat ik het een beetje in je neus te halten maar wrijf. Maar goed, de Rode Duivels die gaan vanavond op het vliegtuig. Die komen, ik denk, ik weet niet precies welk uur dat ze in Zaventem zullen landen. Maar we zullen ze in ieder geval wel met open armen ontvangen. Want als je de kwartfinale bereikt, dan heb je het niet slecht gedaan natuurlijk. Hè? Ondanks de eerste matchen die toch wel wat minder waren. Maar enfin, we gaan ons concentreren nu op de Tour de France. Want ook daar zitten een paar Vlamingen in. Hè? Gisteren nog een Vlaming gewonnen. Merlier. En ook Evenepoel, die gaat wel lekker mee. Maar ja, we weten al allemaal wie de winnaar gaat zijn. By the way, wat moet ik nog zeggen? Ik zat net nog tijdens het nieuws hier bij TRL. Zat ik een beetje op mijn telefoon te scrollen. Op mijn gsm, op mijn lulijzer. En toen zag ik plotseling een liefdesbreuk. Ja, Meteor. En zijn vriendinnetje Van Oijssel. Die zijn uit elkaar. Maar ja, artiesten, hè? Die zijn bijna nooit thuis. Ja, die kunnen ook weinig ruzie maken. Maar ja, af. Goed, hoe zit het nu eigenlijk? We gaan op weg naar de drie beste. Het komende uur heb ik nog voor jou een overzicht van de Billboard Hot 100 van 20 jaar geleden. We kijken ook wat was de meest gestreamde plaat in Europa. Ik heb een nieuwe nummer 1 hit klaarstaan. Maar eerst zullen we kijken hoe de top 3 er vorige week uitzag.

Vorige zaterdag hadden we nummer 3 nog Crazy van Knox Barkley. Lordy met Hard Rock. Halleluja. Ja, sorry. Daar gaat mijn stem. Die is onder nummer 2. En voor de 7e week op nummer 1. Maar daar komt nu vandaag een einde aan. 20 jaar geleden. Marco Borsato. Vandaag kleurt dus niet meer rood. Nog voor Marco. Nog voor Vlaanderen. Nog voor de Rode Duivels. Maar we hebben nog goed nieuws, want we hebben de hoogste nieuwe binnenkomen nog. Die staat straks op nummer 18, maar eerst beginnen we eraan. Op nummer 19, met lekker House. Is Showtag en The Color of the Harder Style. Gaan we al direct jumpen, zo vroeg? Oké. Mij maakt het niet uit. Allee, gas geven. Gas op die lolly.

colors of the hardest.

Love.

0: Een van de eerste anthems die we gebruikt werden voor DEFCON. DEFCON Wonders. Showtag and the Color of the Harder Style. Vorige week zaterdag nieuw op nummer 43. En nu vandaag 24 plaatsen naar omhoog uiteraard. Naar de nummer 19. Snelle stijger dus hier in de lijst van 20 jaar geleden. Onze Retro Parada. Straks hebben we nog de hoogste hier binnenkomen op 18. Maar eerst gaan we even kijken. Wat was de meest gestreamde plaat van afgelopen week?
1: Hier die Ergebnisse.
2: Et maintenant, les résultats.
3: Et aquí están los resultados.
4: And here are the results.
0: De nummer 5, die was in de meest gestreamde platen van Europa. Tame Impala en Dracula. De nummer 4, snelle stijger Rain in Me van Sam Fender en Olivia Dean. En die Olivia Rodrigo, dat is geen familie van elkaar, die staat op nummer 3. Op 3 naar 2 stijgt Michael Jackson en Billie Jean, allemaal door de film uiteraard. En voor de tweede week, de meest gestreamde plaat van afgelopen week, mede ook natuurlijk door het WK 2026 in de USA. Die is voor Shakira en Burna Boy. Hier zijn ze met Die Die Die. Ik vind het allemaal toch maar een beetje Day Day Day.
5: De Euro Parade.
6: Euro Parade.
7: Euro Parade.
8: Euro Parade.

zevende en meteen ook de hoogste nieuwe binnenkomer. Die stond vandaag op nummer 18. En dat was hiervoor de Pussycat Dolls featuring Snoop Dogg met hun Buttons. Die Pussycat Dolls die beginnen als een burlesque dansgroep. Je weet wel van die beetje sexy dansgroep. Dat doen ze in Los Angeles eind jaren 90. Maar groeide midden jaren 2000 uit tot een internationale pop- en R&B-band rond frontzangeres Nicole Scherzinger. Hun eerste grote single was Don't You in 2005, waarmee ze meteen wereldwijd doorbraken en een mix van pop, R&B en dance op de kaart zetten. Buttons die komt uit het debuutalbum PCD en verscheen in 2006. De periode waarin de groep op het hoogtepunt van hun succes trouwens zat. Het nummer heeft een zwoele, minimalistische R&B-productie met een sterke, hypnotiseerde beat en een duidelijke clubfocus. Snoop Dogg die zorgt in de track voor een korte, maar herkenbare rap-bijdrage die het geheel extra swagger heeft. Ja, weet dat, swag! De song die gaat over verleiding en aantrekkingskracht met een uitgesproken sensuele en zelfzekere attitude. Buttons, hoogste nieuwe binnenkomer ofwel de zevende, op nummer 18 in onze lijst, de lijsten van 11 juli 2006.

Dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

0: neus.
1: Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller.

zomerse klanken hier bij TRL. Hey, ja. Met de Pussycat Dolls en Buttons. Snoop Dogg op 18. Gevolgd door ja, het rare wezentje. Het lieve kleine konijntje van Henky. Daar ging het ook goed mee, want hij steeg met 6 plaatsen. Nieuw vorige week 23, of 2 weken geleden nieuw. En de vorige week op 23, vandaag op 17. 6 plaatsen winst dus. En dan deze, ja. Zomer. Temperaturen om en bij de 30 graden. En zeker en vast met deze Sergio Mendes featuring the Black Eyed Peas en Mascanada. In hun derde week gaat het ook goed. Want ook zij maken een winst hier bij TRL Pleasure Radio. Met 4 plaatsen winst van 16 naar nummer 12. Vrienden, het WK 2026 zit erop voor België, voor de Rode Duivels. Maar desalniettemin staat er wel nog een hitsingle in de lijst van 20 jaar geleden. Want ook toen was er een wereldkampioenschap. Dat werd toen door Frankrijk gewonnen, zeker? Of Argentinië? Wie was het nu? Ja, ik weet het niet meer. Ik ben het vergeten. Wel, maar toen, 20 jaar geleden, stond er in de lijst ook een nummertje over het WK. Het was toen van ook geen gek konijn, maar van een gekke kikker. Crazy Frog, we are the champions. Je hoort hem al hier op.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: And we're back.

0: Ik vond dit wel een leuke uitsmijter, die bom, bom.
1: Het is weer weekend, de week is weer voorbij.
0: Volledig, alleen behalve de zondag nog.
1: De enige echte, al 50 op een rij.
0: Of toch tenminste een selectie, hè?
1: Met Thierry de Smet en de hits die jij herkent.
0: Herken je ze? Ja.
1: De Powerline super top 50 op rij.
0: Milk Inc. Ze heeft onlangs opnieuw opgetreden. Ja, was dit vanaf nu toch bijna elk weekend op samen met Reggie Banks, de man. Ja, Milk Inc. de oude hit van Uiteindelijk Love, de oude hit van Soft Cell, staat ze 20 jaar geleden opnieuw in de lijst. En na het overlijden van haar kindje is ze nu dus sinds vorig jaar opnieuw op de Vlaamse en zelfs buitenlandse podia te vinden. Linda Mertens samen met Reggie en Milk Inc. Uiteindelijk Love van 7 naar nummer 9 in een vierde week. Ja, het ging toen 20 jaar geleden, was niet zo echt een grote successingle in vergelijking met andere platen van Milk Inc. Maar ja, daar kunnen wij niks aan doen. Dat is het volk die daarover beslist natuurlijk. Zometeen meer hits in de lijst. Maar eerst en vooral, vrienden, zullen we dan toch nog een keertje naar Amerika gaan? En het heeft niks met voetbal te maken, maar wij gaan even snel kijken. Hoe zag de Amerikaanse hitlijst eruit 20 jaar geleden?
2: Like in America,
0: toen stond daar op nummer 5 Gnarls Barkley en Crazy. De nummer 4 die was voor Young Joe. En It's Going Down, Do I Make You Proud van Taylor Hicks. Stond op nummer 3, nummer 1 van de vorige week trouwens. Op 2 blijven hangen Shakira, Hips Don't Lie samen met Wyclef Jean. En nog altijd niet, maar wel. De nieuwe nummer 1 in de USA Billboard Hot 100 van 20 jaar geleden. Die was voor Nelly Furtado en Timbaland met Promises. Maar die plaats staat bij ons nog niet in de lijst. Daarom zak er eentje naar nummer 2 en daar staat Shakira. En ik weet het, ze is ook de best verkochte plaat van de afgelopen week. De meest gestreamde plaat. Dus gooi je ze in dit programma 2 keer. Shakira, nu met oude hitsingen van 20 jaar geleden.

0: Lekker een uil. Of een duif of zoiets, weet ik veel. Joehoe. De hits hier bij DRL Pleasure Radio met deze mega lekkere en warme, zwoele nummer van Niles Barkley. Beter bekend onze artiestennaam Neo. Ja, hij verdween uit de lijst. Met zijn andere single. I'm so sick of it. Maar enfin, bij deze mag ik toch vertellen dat Niles Barkley de top 3 heeft verlaten. En hij daalt dus met één plaats van 3 naar nummer 4 in de lijst van de retro platen van 20 jaar geleden. Dat wil zeggen dat we de medailles gaan uitreiken, vrienden. De nummer 3 komt eraan. Hard Rock.
1: Halleluja.
0: Lordy hier op je radio. De Finse winnaars van het Eurosong Festival 2006. Rock op je radio. Ja, zolang het maar geen rock en roll is, is het voor mij allemaal oké.

is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

het zelfs een klein beetje onweer aan te komen blijkbaar, als ik in mijn koptelefoon hoor. Marco Borsato stond 7 weken lang op nummer 1. En daar is nu een einde aan gekomen, want hij moet plaatsmaken voor een nieuwe nummer 1, 20 jaar geleden. Deze rood kleurde dus een paar weken lang ons Vlaanderenlandje met de diverse truitjes van de Rode Duivels. Maar dus nu niet meer. Je vindt ze dus allemaal weer terug in de uitverkoop, die truitjes. Gelukkig is het allemaal een beetje lekker weertje, want met temperaturen tussen de 30 en de 32 graden hier in Vlaanderen niet slecht dus. Vanavond en nacht blijft het meestal helder en lang warm. De minima liggen tussen de 14 en de 20 graden. Morgen is het zonnig met soms enkele hoge wolkensluiers. De maxima zullen morgen liggen tussen 26 graden aan zee en 22 graden in het uiterste zuiden van het land. Ook maandag gaat het niet anders worden, vrienden. Maandag is het weer puffen. Want maandag blijft het zonnig met soms meer hoge wolken in de namiddag uit Frankrijk. Maar de temperaturen zullen wel tussen de 30 graden in het centrum schommelen. Zo'n beetje. Dus de wind die blijft ook matig waaien uit het noordoosten. Maar wel vrij krachtig aan zee. Als het iets wat meer koeling wil hebben, dan moet je naar de zee maandag. De vooruit te blazen dus. De niet voor te knokken, hè. Nee, voor rustig te genieten van het theetje. Ah, mannetjes. Uiteraard is dit programma aan het einde aan het lopen. Maar niet alvorens we natuurlijk de nieuwe nummer 1 nog mogen voorstellen. Want 20 jaar geleden was Marco Borsato niet langer de nummer 1. Maar moest hij plaatsmaken voor een andere. En dat was er eentje om duimen en vingers af te likken. Zo zou onze Erik de Valk zeggen. Mag ik je veel plezier wensen, zo dadelijk, met Stef Tielemans. Hij gaat weer naar de Land of Dance Mix, de zomereditie. En wij gaan hier afsluiten met onze nummer 1. En die is voor Jekyll and Hyde. Frozen Flame stijgt ook nog een keertje als de snelste stijger nieuw, vorige week op 38. En nu de nieuwe nummer 1. Hier zijn ze, Frozen Flame.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: SpaFun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
3: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: In Beernum in West-Vlaanderen is een vrouw omgekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog drie mensen in de auto. Zij raakten gewond.

0: De betaalde feestdag op 11 juli komt niet bovenop de feestdagen die we al hebben. Dat zegt Vlaamse minister-president Matthias Diependalen. Hij kondigde vanmorgen aan dat 11 juli vanaf 2028 een officiële feestdag wordt.
1: We willen vooral vermijden dat dat voor de werkgevers een extra kost is. Dus dat willen we uitdrukkelijk niet. En dus zal het inderdaad gegaan met een vorm van compensatie. Als er een feestdag op een zondag valt, dat die dan gecompenseerd kan worden. En dat lijkt me een zeer goede aanpak, omdat we daarmee alle belangen in Vlaanderen ook respecteren. Maar op 11 juli zal het dan wel een betaalde feestdag zijn.
0: En de Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap die is voorgelezen op de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om het leven bij bombardementen. Nadien werd dus de zoon Mojtaba de nieuwe Iraanse leider, maar hij is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, met iets meer wolken dan. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. TRL, this is your weekly summer party. Only the best summer beats in the mix.

één ding. Tijd voor beats. Welkom in de Land of Dance Summer Mix in de zomer van 2026. Festival vibes, pompende house beats en de beste tracks. Dit allemaal non-stop in de mix. Geniet ervan. Goedemiddag iedereen en van harte welkom bij TRL.

zover deel 1 van de Land of Dance Summer Mix hier op TRL. Zometeen na 5 uur nog een tweede uur gevuld met de beste zomerse dance tracks in de mix.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit, easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.

was hem voor deze week, de Land of Dance Summer Mix hier op TRL. Volgende week op de zaterdagnamiddag tussen 4 en 6 zijn we terug met nog meer zomerse dance beats in de mix. Maak er nog een fijn weekend van en graag tot volgende week.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Het komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
6: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat. Een fel brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen. En om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren. Dus de snelweg is dicht. Je moet de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
5: Daardoor zijn er in de buurt ook heel wat files. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En in Beernum in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakten gewond. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt erg moeizaam, zegt journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
7: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier...

0: dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
1: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. En dan nog droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. En opnieuw prijs voor Tim Merlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen na een massasprint. Hij haalde het voor de Eritreër Biniam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd 4e. De ploegleider van Merlier, Tom Steels, is 4.
2: Het ging super rap en dan nog die beelden zag achteraf, was gewoon een raket. Hij ging en hij blijft gaan. Hij kan zijn momentum kiezen en hij durfde ook te gaan. Een andere sprinter zou misschien nog twijfelen, maar hij weet gewoon de gat en hij gaat en hij wint.
1: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde nog gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider in het klassement. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.

tijd om jou weer wat nieuwe en goede clubmuziek aan te bieden. Dat doen we hier op Radio Terel elke week. En dat doe ik uiteraard, waarschijnlijk ook wel collega's, maar ik, dat is mijn motto gewoon. Altijd nieuwe muziek. En die krijg je ook altijd hier. Ik ben Urban C en het komende uur ben je helemaal van mij. En ik hoop dat je ook je dansgoedjes zal aantrekken. Ik heb een gevarieerd aanbod vandaag. Deep House, Funky House, Jacking House, House en Tech House, heb ik dat al gezegd. En één techno track op het einde. Mogelijk hoor je die niet meer omdat het wat uitloopt. Maar in ieder geval een goed aanbod vandaag. Maar laten we ons chillen beginnen. Chilly Willy muziek. Eerst een paar tracks. Spiritual Blues van...

Spiritual Blues van Kerouac op Bass Culture Records. En dan zeker en vast een ode aan Miles Davis. Zo heet de track. Niet de artiest dus. De artiest is True Spirits op Pepe Music. Welkom op Radio TRL en welkom in Looking for the Perfect Beat. Hier op jouw zaterdagavond met de beste en de nieuwste clubmuziek. En we gaan wat verder met nog meer deep house. Twee tracks in totaal. De tweede die je straks krijgt is van Prince Izzo op Love International Recordings met Outside House. Maar eerst dit van Nautica uit het Verenigd Koninkrijk op 8 beats. Let it roll!

0: the one thing you like. Check it out. TRL Pleasure Radio.
1: Toch wel een van mijn meest favoriete dance nummers uit het verleden, of disco nummer eigenlijk. Everybody Dance van Sister Sledge uit 1977. En ja, ik weet wat je gaat zeggen. Je draait toch alleen maar nieuwe muziek. Ja, dat doe ik inderdaad. Het is een geremixte versie van een paar weken geleden door Eugenio Pico. En zeer meesterlijk gemaakt en met de eigenheid van de track destijds. Wat sneller, wat meer geluidjes erbij, maar dat is het dan. Please stop New Funk is die track. Everybody Dance van Eugenio Fico. En daarvoor hadden we Outside House van Prince E.

Discoting van Parker Gordon op Househeads en Sex Machine van Luke Alessi op Coffee Cola Jekkes. En tot aan de reclame krijg je een track van Durad samen met Osiris op Pink Panties Records. Piano

Ryan Osiris op Pink Panties Records. Erover de reclame heen of achter onder de reclame heen. Inside from Italo Bros. Where Are You At from Robert Owens op Musical Directions. En dan nu een remix van vroeger door de heren hunzelf of de dames. Weet het eigenlijk niet. Een track die je zeker en vast zal.

Fired Up van de Funky Green Dogs op Nervous Records. Flower J van Sylvie Lotto op Solid Groove Records. Make You Move is wat er aan het uitgaan is. Of al is van Viden Jidia samen met Brick Zoe op Tranquilo. En nu Saffron Stone op 7 Pot Primo. Feel the bass.

Looking for the perfect beat, zoals altijd op jouw zaterdagavond met de beste en de nieuwste clubmuziek. Mijn naam is Irvin C. Feel the Bass van Saffron Stone op 7 Pop Primo, Bailongo van Angel Heredia op Kobok, President House, The Preacher Man van Roland Clark samen met Mr. Jam op King Street Sounds en uiteindelijk deze No Shame van Locomotion op 1 RPM. Dat was het vrienden, nog veel plezier met de collega's hier op Radio Terel. Your pleasure!

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Nog zeker tot de woensdag geldt code geel voor de hitte. Dat heeft het KMI aangekondigd. Want de komende dagen krijgen we opnieuw tropische temperaturen. Wordt weerman David de Heenhouw.
3: Code geel voor hitte wordt verlengd, omdat ook de komende dagen, en dat vooral tot eind volgende week, de temperatuur rond 30 graden of meer gaan schommelen in het centrum van het land en op veel plaatsen in het binnenland. Aan de kust is het weliswaar koeler. En eind volgende week wordt het dan op de meeste plaatsen ook koeler, gaan we onder 30 graden, maar die overgang kan eventueel met onweer gepaard gaan.
2: In Frankrijk zijn de voorbije weken al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk gedaan hebben, anderen zouden onvoorzichtig geweest zijn. In Frankrijk woeden verschillende grote natuurbranden. Opnieuw prijs voor Tim Merlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen na een massasprint. Hij haalde het voor de Eritreër Binyam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd 4e. Het was een bijzondere sprint, zegt Merlier.
4: Net voor de laatste bocht werd ik voorbij gereden door andere renners en was er ook bijna een valpartij. Dus moest ik iets te veel in de rem gaan. Ik dacht dat het over was. Ik zei, ik ga dan proberen voor een eerste plaats. Je weet het nooit. Maar ik kwam met zoveel snelheid dat ik op een typische Merlier sprint gedaan heb. Ja. Wel een sprint die ik nog dikwijls ga terugkijken, denk ik. Ja.
2: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Tennister Jelin van Drommen heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Contrexéville in Frankrijk. Ze versloeg in de halve finale een Italiaanse in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het wordt haar eerste finale van een WTA-toernooi. Jelin van Drommen is nog maar 18. En dan nog iets voor de echte voetbalfreaks, want je kan binnenkort een stukje gras kopen van het veld waar de WK-finale wordt gespeeld. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het gras er weghalen en in stukjes verdelen. De beginprijs is 390

euro, maar voor de duurste stukken zal je 2500 euro moeten betalen. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. De volgende dagen blijft het zomeren.

natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk, bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: DRL.
4: I am ready.
5: We play your favorite classics. DRL Pleasure Radio.
2: DRL.
6: 90s Forever presents DJ Kickin'.

0: have a dream. I have a dream. I have a dream.
1: I have a dream.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Oh yeah!
4: TRL News.
5: Voorzichtig optimisme in het zuiden van Spanje. Er is hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brand weer vooruitgang boeken. Bij de brand vielen al zeker 12 doden. Nog minstens 11 anderen zijn vermist. Ook voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
6: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Dus tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
5: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Kok Piet Huizentruit heeft het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. Die worden traditioneel op 11 juli uitgereikt door de Vlaamse regering. Piet Huizentruit is ontroerd.
7: Ik heb een hele carrière en met ups en downs. En dan denk ik soms, ik heb dat in de speech ook gezegd, moeten eigenlijk eerst doodvallen, eer dat ze u een standbeeld geven of eren. En dan, als je het allemaal niet meer verwacht, komt het. Ja, er komt emoties, er komt zoveel bij kijken.
5: Ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Bormans en wielrenster Lotte Kopecky kregen een Vlaams ereteken. In de Tour wordt de rit van morgen ingekort wegens de hitte. Dat laat de organisatie weten. De startplaats ligt in het departement Corrèze en daar geldt code rood voor de hitte. Wielerjournalist Stijn Vlamink.
8: Het zijn extreem warme omstandigheden en morgen gaan ze de etappe wat inkorten. 30 kilometer korter, goed, het is wat het is. De renners moeten nog altijd 155 kilometer rijden in plaats van 185. Maar het is beter dan niets.
5: Alle beklimmingen blijven behouden in het parcours. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale een andere Tsjechische Karolina Muchova in 3 sets. 6-2, 5-7 en 6-3. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En rode duivel Brandon Mechelen is papa geworden. Zijn vrouw Carolien is bevallen van een dochtertje, Celestine. Brandon Mechelen stond gisteren de hele wedstrijd op het veld tegen Spanje. Hij is enkele uren daarna naar huis vertrokken. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen, weten we niet. Vanavond en vannacht blijft het helder en het koelt af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
0: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
9: TRL. DJ Kickens. DJ Kickens. 90s Mix.
10: Call everyone you know.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren, die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.

0: for the love of music. This is TRL.
1: 10 dagen gratis uit via billit.eu. Billit, easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: TRL. TRL News.
4: Voorzichtig optimisme in het zuiden van Spanje. Er is hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brandweer vooruitgang boeken. Bij de brand vielen al zeker 12 doden. Nog minstens 11 anderen zijn vermist. Ook voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
5: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Dus tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
4: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Kok Piet Huizentruit heeft het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. Die eretekens worden traditioneel op 11 juli uitgereikt door de Vlaamse regering. Piet Huizentruit is ontroerd.
6: Ik heb een hele carrière en met ups en downs. En dan denk ik soms, ik heb dat in de speech ook gezegd, moeten eigenlijk eerst doodvallen, eer dat ze u een standbeeld geven of eren. En dan, als je het allemaal niet meer verwacht, komt het. Ja, er komt emoties, er komt zoveel bij kijken.
4: Ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Bormans en wielrenster Lotte Kopecky kregen een Vlaams ereteken. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van eind juni oplopen. Er zijn nu al meer dan 4.300 doden geteld. Nog eens 200 meer dan gisteren. En wellicht loopt de balans nog verder op, want er zijn nog tienduizenden mensen vermist. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
0: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: TRL. DJ Dickens. 90s Mix. What?

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat. En kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: SpaFun. Genieten tot in jouw kleinste teen. SpaFun.be.